0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Daar gaat hij. Rubens Barrichello pakt de lijn. Het lijkt zelfs als Coulthard aan de kant gaat, maar ik denk dat Coulthard net iets te ver door moest rijden. En de Brazilianen worden allemaal gek. Dat je 10 keer deelgenomen hebt aan deze race, je thuiswedstrijd, en dat je maar 1 keer de finish zag. Het is niet waar. Rubens Barrichello heeft weer het geluk niet. En hij moet gewoon zijn auto aan de kant zetten in bocht nummer 5. En Rubens Barrichello haalt het weer niet. Man, wat zielig.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Hockenheim. Duitsland. 2004.
3: Lichten zijn uit. Prima start van de McLaren's. En Montoya is de lul, zeg. Niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Oh, daar remt Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant, rank tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7e. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij en rijdt hem stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Summerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Rob Stelbeneer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: Ooit stond Johnny Herbert hier in een Lotus met een Honda. Oh, daar gaat het helemaal voor met de beide Jordan-coureurs. En Rubens Barrichello, dit is een herstart. Koolhaas zit erbij, daar knallen. Oei. Zwaar ongeval in de Formule 1, zoals we het in Spa gezien hebben. En Pedro de la Rosa is met zijn arrows vol in dat ongeluk terechtgekomen. Een zware crash voor Pedro de la Rosa. Daar, rechts in beeld, komen de Jordans. Het is Frenzen die aanvalt. Kijk, bang! Frenzen rijdt gewoon vol in de achterkant van Trulli. Tikt daar Rubens Barrichello en Coulthard. Let dan op in het midden. Daar komt ineens een knal oranje auto uit de stof gevlogen. En dat is Pedro de la Rosa. 3, 2, bang!
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Daar is Mark Webber. Nog 4 bochten voor hem, rechtsaf. De aanval van Salo door de plaagstootjes van Webber. Net even wat vroeger remmen, net even een andere lijn laten kiezen. Gaat ervoor zorgen dat Mark Webber een 5e plaats binnenhaalt. En een 5e plaats voor Minardi, dat is feest. Laatste 5e plaats was Pierluigi Martini in 1994. Applaus en hulde voor deze man. Mark Webber, kijk hem blij zijn. Hij is bijna net zo blij als de man die de race wint.
3: Paul Stoddard.
4: What can you say? Fantastic.
3: With an Australian driver in an Australian Grand Prix.
4: What a drive. What a drive. Unbelievable. It's all been too much. Grand Prix race.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sarah Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2017.
3: Grote verliezer van de eerste 11 ronden in de Grote Prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Door uitgelopen werkzaamheden staat de A12-Duitse grens richting Arnhem dicht bij Zevenaar. Weldra gaan er 2 rijstroken open. En er blijven 2 rijstroken dicht, want er staat verderop bij de IJsselbrug een vals met pech. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum 3 kilometer file bij knooppunt Del. De weg is dicht door werkzaamheden tot 1 juni. 5 uur 's ochtends, verkeer wordt omgeleid. A28 Amersfoort richting Utrecht na een ongeluk met een vrachtwagen en een auto bij afrit Den Dolder. 4 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stel manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel-West en Knopendel. Door werkzaamheden is de weg dicht. 2 kilometer file. A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Marnes-Hoesterberg. 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opvallend besluit in de keukenkampioendivisie, waar degraderend NAC Breda vasthoudt aan Carl Hoefkens. De Belgische trainer heeft na intensieve gesprekken met de directie groen licht gekregen om de club zo snel mogelijk terug te loodsen naar het hoogste niveau. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. NAC eindigde afgelopen seizoen op de voorlaatste plaats in de Eredivisie, net boven Heracles Almelo, waardoor degradatie onvermijdelijk was. Ondanks deze sportieve klap spreekt de clubleiding volop vertrouwen uit in de coach. Hoefkens begint daarmee binnenkort aan zijn derde seizoen in Brabant, aangezien zijn contract nog 1 jaar doorloopt. De trainer steekt de hand in eigen boezem en geeft toe dat de degradatie hem nog altijd veel pijn doet. Hij laat weten dat het resultaat hem absoluut niet lekker zit en dat hij er de afgelopen tijd regelmatig wakker van heeft gelegen. Toch voelt de oefenmeester zich thuis in Breda en is hij naar eigen zeggen nog niet klaar bij de club. De doelstelling voor de club is helder. NAC wil direct terugkeren naar de Eredivisie. Hoefkens omschrijft zichzelf als een vechter die uit is op revanche. Hij wil er alles aan doen om samen met de club, de supporters en de directie te strijden voor promotie. De directie steunt die ambitie en kiest hiermee bewust voor continuïteit op de trainingsbank.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weet nog. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2016.
1: Wat zat ernaast, hè? Oeh, wat zat hij al dichtbij? En kijk nog een keer. Ja, mooi bij Max Meckers. Kijk die auto lopen, zeg. Oh, momentje van Nico Rosberg. Dat ziet Verstappen ook. Nu dan die buitenkant kiezen. Nu die buitenkant kiezen en hem laten staan. En P2. En weer terug. Meteen zorgen dat hij niet te dicht erachter kan. Nu mag hij niet meer terug. Dat weet Nico Rosberg ook. En Max moet nu de binnenkant verdedigen in Stowe. En dat doet hij met verve. Nu het uit te gaan accelereren. Oplet ook al wel. Ja, geen probleem. Prima. En applaus. Want ja, die Engelsen denken, hey, daar wordt die Duitser voorbij gereden. Dat vinden we wel leuk. Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid. Er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerschelde-tunnel N62, Belgische grens Borselen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerschelde-tunnel.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Wereldvoetbalbond FIFA ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten. De openbare aanklagers van de staat New York en New Jersey zijn een officieel onderzoek gestart naar de ticketprijzen voor het aankomend wereldkampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor het onderzoek zijn de torenhoge prijzen en signalen van misleiding. Supporters klagen dat een bewuste gevoel van schaarste is gecreëerd om hen onder druk te zetten snel tickets te kopen. Daarnaast voelen veel fans zich misleid over de kwaliteit van hun zitplaatsen. De autoriteiten eisen nu interne documenten van de FIFA om in te zien en te achterhalen waarom de ticketprijzen zoveel hoger liggen dan bij eerdere toernooien. Er wordt specifiek gekeken naar variabele prijsmodellen waarbij kaarten per verkoopfase duurder werden. De kritiek op de Voetbalbond is niet nieuw. Uit berekeningen blijkt dat een ticket voor de finale gemiddeld $13.000 kost tegenover $1.600 tijdens het vorige WK. De hoofdaanklager van New York benadrukt dat fans erop moeten kunnen vertrouwen dat ze krijgen wat hen is beloofd. De FIFA moet zich dus verantwoorden vlak voor de aftrap van het toernooi dat naast de Verenigde Staten ook in Canada en Mexico wordt gehouden. FIFA-voorzitter Gianni Infantino verdedigde de tarieven eerder door te stellen dat de bond marktconforme prijzen moet hanteren binnen de huidige entertainmentmarkt. De Amerikaanse justitie neemt daar voorlopig geen genoegen mee.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Carlos Sainz is bijzonder enthousiast over het gloednieuwe stratencircuit in Madrid. De Williams-rijder is als ambassadeur nauw betrokken bij het grote Spaanse project en verwacht dat de spectaculaire baan alle critici definitief zal verrassen. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Sainz wijkt Madrid duidelijk af van het standaardconcept van een stratencircuit. Het circuit vormt een unieke mix tussen een krap stratengedeelte en een open permanent circuit met veel snelle richtingswisselingen. Vooral een lange bocht van bijna 180 graden maakte diepe indruk op de Spanjaard. Coureurs racen daar met zeer hoge snelheid door een flinke helling, waarbij de baan ook nog eens flink omhoog en omlaag loopt. Sainz vergelijkt de passage deels met de bekende kombocht van Zandvoort, maar benadrukt dat de snelheid in Spanje veel hoger ligt. Hij noemt het ontwerp gedurfd en denkt dat autosportsfans het circuit snel zullen gaan waarderen. De werkzaamheden in de Spaanse hoofdstad liggen strak op schema. Sainz reed onlangs zelf al enkele demonstratieronden en ziet dat de baan bijna af is. Wel erkent hij dat racewagens door de lange rechte stukken hard kunnen gaan stuiteren op het asfalt. Sainz maakt zich daar nu echter nog geen zorgen over en wil eerst de officiële trainingen afwachten. In september wordt er voor het eerst geraced over het gloednieuwe circuit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka. Japan. 2005.
3: Renault gaat naar buiten. Is dat voor Fisichella of willen ze daar Fernando Alonso weghalen? Ik denk het laatste, maar je weet het nooit zeker. Misschien dat ze op die manier Fernando Alonso net voor Schumacher weten te krijgen. Wat gaat Alonso doen nu? Voor de 130R, voor de 130R. Way! Yeah, yeah, yeah, yeah. Dat is dapper. Goeiedag zeg. Goedemorgen. Als je eventjes hier een tik kan uitdelen met een hamer, dan is het dat. Het is een truc van Renault geweest misschien wel om op de boordradio te roepen. Hij gaat naar binnen. Schumacher die net wat rustiger deed. En wie is er binnen? De leider in de race, Giancarlo Fisichella. En dit loopt deze Fernando Alonso meteen uit. En Schumacher zit nog bij te komen. Dan staat hij nu alweer onder druk van Kimi Raikkonen.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenbergen heeft de magische grens van 52 seconden doorbroken op de 100 meter vrije slag. Tijdens een wedstrijd in het Franse Canet-Roussillon klokte de regerend kampioene een tijd van 51,86 seconden. Daarmee scherpt ze haar eigen Nederlandse record flink aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze tijd is Steenbergen nu de op één na snelste vrouw ooit op dit koningsnummer. Alleen de Zweedse Sara Sjöström was in het verleden sneller en heeft met 51,71 seconden nog altijd het wereldrecord in handen. De Nederlandse topzwemster bleef daar slechts 1500ste boven. Zelf gaf Steenbergen na afloop aan dat ze tijdens de race niet direct doorhad dat het zo snel ging. De trainingen verliepen de afgelopen periode al erg goed en ze is blij dat dit er nu in een wedstrijd uitkomt. Het is de tweede keer in korte tijd dat ze haar eigen toptijd verbetert, nadat ze in Monaco ook al een snelle tijd neerzette. De internationale zwemcompetitie reist direct door naar Barcelona voor de laatste stop van de Tour. Steenbergen is door haar prestaties gretig geworden en wil daar vol voor het wereldrecord gaan. Om dat te halen moet ze naar eigen zeggen iets meer bouwen in het tweede deel van de race. Door in de eerste 50 meter beter te doseren, hoopt ze in de laatste 10 meter nog net genoeg energie over te houden voor de toptijd. Ze heeft haar zinnen nu volledig gezet op het verbeteren van het wereldrecord.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Jesper de Jong heeft de derde ronde van Roland Garros bereikt. De Jong doet als zogeheten lucky loser mee aan het toernooi nadat de Franse speler zich op het laatste moment moest afmelden. Die onverwachte kans pakte de Jong met beide handen aan. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een eerdere stunt tegen oud-winnaar Stan Wawrinka rekende de Jong in zijn tweede partij ook af met de Italiaanse Federico Chiena. De tennisser spreekt zelf van een absolute mijlpaal in zijn carrière. Hij omschrijft zijn avontuur in Frankrijk als een ware rollercoaster. De Jong erkent dat het wegvallen van een geplaatste speler voor een gunstige loting zorgde, maar benadrukte dat hij de opeenvolgende wedstrijden wel zelf moest winnen. De sportieve prestatie levert de Nederlander ook financieel veel op. Het bereiken van de derde ronde is inmiddels goed voor ruim een ton aan prijzengeld en een flinke stijging op de wereldranglijst. Dat is volgens de Jong een hele fijne bijkomstigheid. In de volgende ronde wacht een ontmoeting met de Russische Karin Khachenkov. Eerder dit jaar stonden de twee ook al tegenover elkaar tijdens het toernooi in Rotterdam. Die partij ging toen verloren, maar de Jong geeft aan dat hij destijds kansen heeft gehad. Hij kijkt met veel vertrouwen uit naar de nieuwe ontmoeting en ziet volop mogelijkheden voor een volgende overwinning.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2001.
2: Montoya 1, Coulthard 2, Michael Schumacher 3, Jos Verstappen op plaats 9. Verstappen keurig aan de kant. Oh nee, mijn god, op hetzelfde punt waar het in 94 fout gaat, rijdt Jos Verstappen tegen de leider van de wedstrijd aan. Ik word gek. Juan Pablo Montoya op een exact dezelfde manier waarop Ralf Schumacher de race verlaat, berooft Verstappen hier Montoya van een overwinning. Oh nee! Dat is hopelijk de regen. Laten we dat zien. Hij gaat aan de kant op dezelfde punt waarin hij in 94 in de grindbak terechtkomt. Komt hij hier, kijk, aan de kant, aan de kant. Hij gaat erachter en dan moet Montoya te vroeg geremd hebben. Een inschattingsfout. Oh mijn god, wat een ramp. Dat zijn de momenten dat je jezelf met een gummetje van de wereld wil halen. Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat het helemaal stil. Tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. Door het takelen van een wals is maar één rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk tot 10:00 vanochtend. Op de A28 Amersfoort-Zwolle, 5 minuten vertraging bij Zwolle-Zuid. A67 Eindhoven-Venlo, 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman streept de geplande stageplaatsen voor het komend wereldkampioenschap definitief weg. Het plan om jonge talenten mee te nemen naar het toernooi is door personele problemen onuitvoerbaar geworden. Op stelbaar manier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het idee was om 3 plekken in de selectie te reserveren voor de toekomst. Aanstormende talenten zoals Kees Smit en Luciano Valente moesten zo ervaring opdoen, maar ze hebben inmiddels te horen gekregen dat ze thuis blijven. Door de aanhoudende stroom aan blessures, met name in de defensie, kan Koeman het zich niet veroorloven om plekken weg te geven aan spelers die nog niet klaar zijn voor het grote werk. De bondscoach legde uit dat de realiteit hem heeft ingehaald. Hij kiest nu bewust voor spelers die betrouwbaar zijn en direct inzetbaar zijn als dat nodig is. Dat verklaart ook de aanwezigheid van routiniers zoals Martin de Roon en Mats Wiever. Volgens Koeman bezitten zij het juiste karakter om hun rol te accepteren, ook als ze vanaf de reservebank energie moeten leveren aan de groep. Daarnaast krijgt de debuterende aanvaller Cresinho Somerville de voorkeur vanwege zijn hoge werkethiek en verdedigende discipline. Ook de keuze voor gevestigde namen zoals Wout Weghorst en Memphis Depay past binnen deze filosofie van zekerheid. Koeman benadrukt dat alles mee moet zitten om ver te komen, maar dat betrouwbaarheid nu de prioriteit heeft gekregen boven het opleiden van de jeugd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte wals bij werkzaamheden. Tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op de wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348, 5 kilometer file.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

De baas van de internationale sportfederatie FIA wil langer aan de macht kunnen blijven. Mohammed Ben Sulayem heeft voorgesteld om de limiet van het aantal ambtstermijnen te schrappen. Als de plannen doorgaan, kan de huidige president zich na zijn derde termijn opnieuw verkiesbaar stellen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Soleim is inmiddels al bijna 4,5 jaar de voorzitter van de Autosportfederatie. Maar is nog lang niet klaar om het stokje over te geven. Nu mag een president nog maximaal 12 jaar blijven zitten. Een regel die destijds is ingevoerd onder voormalig voorzitter Jean Todt. Volgende maand stemmen de leden over deze mogelijke verandering van de regels. De Autosportbond laat weten dat het voorstel zorgt voor een gelijke lijn binnen alle organen van de federatie. Ook benadrukt ze dat de leden altijd de democratische vrijheid behouden om functionarissen te kiezen. Naast het schrappen van de termijnlimiet liggen er nog twee andere wijzigingen op tafel. Zo moeten toekomstige kandidaten van het presidentschap flink wat ervaring binnen de organisatie aantonen. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van een team van vicepresidenten vervroegd naar 100 dagen voor de verkiezing. Binnen de autosport is er discussie over de plannen. Critici wijzen erop dat het hierdoor nog moeilijker wordt om de zittende president uit te dagen. Eerder leidde het strenge stemsysteem al tot problemen, omdat kandidaten verplicht vicepresidenten uit alle 6 wereldregio's moesten voordragen. Een van de afgewezen kandidaten, Laura Villars, is vanwege deze procedure inmiddels een rechtszaak gestart tegen de Autosportbond.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een dreun. Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk. Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké, okay. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar. Hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol 3 kilometer file. De A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens door de controles. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 4 kilometer file tussen het Houden en Wezep. 10 minuten vertraging door politieonderzoek. De rechte rijstrook is dicht. En 9 Den Helder-Alkmaar bij afrit Egmond 3 kilometer file door een ongeluk.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: SC Cambuur versterkt de selectie voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie met Lucas Jetten. De 18-jarige linksback maakt de overstap van Jong Ajax naar de promovendus uit Leeuwarden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jetten speelde zijn wedstrijden tot nu toe in Amsterdam, waar hij 2 jaar geleden nog werd verkozen tot het grootste talent uit de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Ajax kon blijven, kiest de verdediger nu voor een kans op het hoogste niveau. Technisch manager Lars Lamboy laat weten dat de club hoge verwachtingen heeft. Volgens Lamboy is Jetten technisch begaafd, comfortabel aan de bal en brengt hij veel energie en loopvermogen met zich mee. De jonge voetballer, die als baby werd geadopteerd uit Zuid-Afrika, staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Dat heeft te maken met zijn familieband, want hij is de achterneef van premier Rob Jetten. De politicus zat in het verleden al op de tribune toen de verdediger voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van Ajax zat. De voetballer geeft zelf aan dat hij er geen problemen mee heeft als mensen vragen naar de gezinssituatie of de bekende familienaam. Hij begrijpt de nieuwsgierigheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nu echt tijd is om op het voetbalveld naam voor zichzelf te gaan maken. Bij Cambuur krijgt hij daarvoor de komende tijd de ruimte in de Eredivisie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. A28 Amersfoort-Zwolle. 5 kilometer file tussen het Harde en Wezep. Een kwartier vertraging door politieonderzoek. De rechterrijstrook is dicht. Een half uur vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file. En 9 Den Helder-Alkmaar bij de Bergen. 10 minuten vertraging. De weg is weer vrij.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Luke Littler heeft de Premier League-titel darts veroverd. De 19-jarige Engelsman barstte na de finale in tranen uit en sprak openhartig over een emotioneel en turbulent seizoen, waarin hij zwaar onder druk stond door de vijandige houding van het publiek. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De winst levert Littler zijn tweede Premier League-titel op, eveneens een geldsom van ruim 400.000 euro. Toch was de weg naar de overwinning mentaal zwaar. Na een incident in Manchester, waarbij hij het publiek opjutte in een wedstrijd tegen Gian van Veen, keerde de zaal zich in de weken daarna massaal tegen hem. Vooral in Rotterdam werd hij als de grote vijand onthaald. Het sportieve dieptepunt volgde in Brighton.

0: waar Lidler zijn laagste gemiddelde ooit op een televisietoernooi gooide. Lidler vertelde na zijn titelwinst dat hij destijds thuis aangaf niet meer wekelijks tegen de supporters te willen vechten. Hij wilde niet naar buiten en zag op tegen de volgende speelrondes. Verliezend finalist Luke Humphries nam op het podium zelf even het woord over, zodat zijn emotionele landgenoot kon bijkomen. Lidler benadrukt dat hij niet zoekt naar sympathie, maar dat hij simpelweg wil delen hoe diep hij heeft gezeten. Hij is vooral trots dat hij zichzelf na die moeilijke periode heeft herpakt en naar eigen zeggen het tegendeel heeft bewezen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay, Singapore. 2017.
3: Lichten zijn aan en als ze uit zijn, zijn we onderweg. En wie maakt er dan een prima start? Oh, Verstappen rolt goed weg. Binnenkant, oh, kijk die Raikkonen. Raikkonen goed Verstappen. Raikkonen, ding, de touché. Raikkonen steekt naar binnen en heeft Max alweer op juist. Dat doet Raikkonen ook. Het kan zomaar voorbij zijn in de eerste bocht. En het is voorbij in de eerste bocht. Raikkonen had een wereldstart. Dwingt naar rechts. Raakt Verstappen en klaar. En daar is ook Vettel gespind. En kijk aan de achterkant. Daar komt alle koelvloeistof eruit bij de auto van Sebastian Vettel.
4: Ah, goddammit.
3: En balen.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file door grenscontrole tussen Zevenaar en Duitsland, 20 minuten vertraging. Door politieonderzoek op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 6 kilometer file tussen het Harde en Wezep. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem-Eindhoven tussen knooppunt Valburg en Pauwgraven 17 kilometer file door een auto met pech, veel vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een half uur dicht. A59 Zonzeel Den Bosch, 4 kilometer file door een ongeluk bij Raamsdonksveer. De vertraging is een kwartier.

0: Free Radio. Sport
1: in het kort. De felbegeerde handtekening van Max Verstappen onder een langer verblijf in de Formule 1 hangt nauw samen met de reglementen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat de FIA de motorregels uiteindelijk verder zal aanpassen om de wereldkampioen aan boord te houden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De huidige regels voor de hybride motoren krijgen veel kritiek, onder andere van Verstappen. De bond wil de regels herzien om de verbrandingsmotor meer vermogen te geven en de elektrische aandrijving terug te schroeven. Het plan stuit echter op verzet van concurrenten zoals Audi, Ferrari en Honda. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat de aanpassingen ook grote gevolgen hebben voor het ontwerp van de auto's. De fabrikanten willen de wijzigingen daarom uitstellen. Mekies benadrukt dat de teams hun eigen belang opzij moeten zetten voor de toekomst van de sport. Volgens de teambaas is iedereen gebaat bij een definitieve oplossing, in plaats van een voortdurende discussie. Hij blijft er dan ook op vertrouwen dat er een meerderheid stemt voor de verbeteringen. Als de plannen doorgaan, vergroot dat de kans dat Verstappen zijn contract tot en met 2028 uit zal zitten. Mekies ziet dat de sport momenteel fantastische gevechten op de baan oplevert en denkt dat de leveranciers uiteindelijk samen tot een compromis komen om dit knelpunt op te lossen.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Net zoveel als op de A27 Utrecht richting Gorkum in 10 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Er ligt rommel op de weg en de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten erbij op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Wezep 6 kilometer file. Door politieonderzoek is de rechterrijstrook dicht. Heel veel vertraging op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 17 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook tot een uur of 12 dicht. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 10 minuten vertraging door een ongeluk bij Ruimzonksveer.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tennistalenten Thijs Bogaert en Mees Rutkering hebben een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen. Bogaert mag direct starten in het hoofdtoernooi, terwijl Rutkering via de kwartfinales probeert een plek af te dwingen. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de toevoeging van de 17-jarige Bogaert staan er 3 Nederlanders op de startlijst van het hoofdtoernooi bij de mannen. Eerder is de deelname van Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp al bevestigd. Bij de vrouwen vertegenwoordigt Suzanne Lamens de Nederlandse kleuren op het Brabantse gras. Voor Bogaert is het spelen op het hoogste niveau niet nieuw. Eerder maakte hij al indruk tijdens het grote indoortoernooi in Rotterdam. Daar stond hij bij zijn debuut meteen tegenover de Zwitserse drievoudig Grand Slam winnaar Stan Wawrinka. Hoewel de jonge Nederlander destijds in 2 sets verloor, gaf die wedstrijd een duidelijk signaal af van zijn potentieel. Rutkering probeert zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. De 18-jarige tennisser stond vorig jaar voor exact dezelfde opgave in Rosmalen. Toen greep hij net naast een ticket voor het hoofdschema. De nummer 454 van de wereld hoopt dat de opgedane ervaring hem dit keer wel voorbij de kwalificatierondes helpt. De organisatie van het toernooi laat weten vol in te zetten op de ontwikkeling van deze jonge spelers door ze dit podium te bieden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Sainz heeft het gat naar Bottas gedicht. Daar Bottas, daar Sainz. Uitkomen tunnel. En nu zijn ze voor Rosberg aan de kant aan het gaan. En hier gaat Vettel wel wat pijn krijgen. Of gaat Sainz hier keurig weg? Achterin beeld. Nee, Sainz staat niet weg. Hier wel. Daar gaat Max. Boom. Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Max Verstappen haakt gewoon even aan achter Sebastian Vettel. Gaan we, hè? Hij mag hier gewoon voorbij om zich van een rondje achterstand te ontdoen. Maar met de pace die Max heeft, kan hij veel beter zo achter Vettel aan blijven krullen. En kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat ladies and gentlemen, we hebben een intelligente Formule 1-coureur, hoor. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Dit hoop je altijd te zien, maar je ziet het zo weinig. Geweldig.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zo weer vroeg druk op de weg. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat een kapotte auto. Tussen Weert Noord en afrit Valkenswaard. 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er liggen spullen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daarom 11 kilometer stilstaan tussen Hagenstein en Noorderloos. De vertraging is zo'n half uur. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je een kwartier vertraging tussen Te Harde en Wezep door politieonderzoek. Op de A28 Zwolle richting Utrecht 5 kilometer. Meter file tussen Nijkerk en Amersfoort door een kapotte auto. En een half uur vertraging nog op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Paalgaven. De weg is weer vrij.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Andries Noppert mag transfervrij vertrekken bij SC Heerenveen, ondanks een doorlopend contract. De Friese club gunt de keeper een nieuwe stap nu hij zijn basisplaats definitief kwijt is. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Johan Hansma laat weten dat de club meewerkt aan een transfer, zodat Noppert zijn carrière ergens anders een vervolg kan geven. De 32-jarige doelman raakte zijn plek onder de lat kwijt aan Bernd Klaverboer en kwam sindsdien niet meer in actie. Volgens Hansma is Noppert nog altijd een waardevolle kracht in de spelersgroep, maar kiest de club nu vol voor de toekomst met Klaverboer. Ook krijgt Heerenveen door zijn vertrek weer wat meer financiële ademruimte. Noppert speelde in totaal 64 wedstrijden voor Heerenveen en brak landelijk door toen hij op het WK in Qatar de eerste keeper van het Nederlands elftal werd. Eerder kwam de keeper uit voor clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en het Italiaanse Foggia. De doelman gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een avontuur over de grens. Noppert merkt dat iedereen in Nederland snel een mening over hem klaar heeft. Zeker na zijn optreden op het wereldkampioenschap. Een buitenlandse club is volgens hem dan ook de perfecte manier om die druk achter zich te laten en ergens opnieuw te beginnen. Heerenveen is in elk geval bereid om mee te werken aan die wens.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Italiaanse wegen maken zich op voor de start van de Giro d'Italia voor vrouwen. De Nederlandse wielertop staat met torenhoge ambities aan de vertrekstreep in Italië. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sprinter Lorena Wiebes mikt direct op de openingsrit om zo de allereerste roze leiderstrui uit haar carrière te pakken. Ondertussen keert Demi Vollering na 4 jaar afwezigheid terug met maar 1 doel. En dat is de eindoverwinning. Wiebes reist met veel vertrouwen af naar Italië. De sprinter won dit wielerseizoen al 10 wedstrijden... en trainde de afgelopen periode specifiek op topsnelheid achter de scooter van haar vader. De openingsetappe is vlak en Wiebes geeft aan dat haar ploeg er alles aan zal doen om de sprint perfect uit te voeren. Ze hoopt de roze trui daarna minstens tot de individuele tijdrit vast te houden. Vanaf dat moment verschuift de aandacht naar de klassementrensters, met Vollering als de grote favoriet. Voor haar is deze ronde een kans om sportgeschiedenis te schrijven. Na eerdere eindzegens in de Tour en de Vuelta kan zij de unieke verzameling van de 3 grote rondes compleet maken. Vollering laat weten dat ze erg uitkijkt naar de loodzware bergritten in de slotweek. Vooral de iconische beklimming van de Col delle Finestre gaat uitmaken wie er echt mee kan doen om de winst. Volgens de topfavoriet is het een legendarische berg die deze editie extra speciaal maakt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2008.
2: Het was een wedstrijd die met een waakvlammetje begon. Daarna kwam er een steekvlam en die is eigenlijk niet meer uitgegaan. Op dit punt ging Robert Kubica vorig jaar uit de wedstrijd. Nu rijdt hij er relaxed langs. Zijn rondetijden zijn super strak. Het team heeft hem er geweldig doorheen geloosd. En hij heeft niks fout gedaan. Geboren in 1984 in Krakau. Debuteerde in 2006 in Hongarije. Was in 2005 kampioen bij de World Series. En gaat hier het land Polen helemaal gek maken. Zijn eerste podium kwam in 2006 Italië. Robert Kubica wint de grote prijs van Canada. Zijn eerste overwinning. De eerste overwinning voor het team van BMW. En historie is vandaag hier geschreven.
1: Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 4 kilometer file door werkzaamheden. 10 minuten vertraging. Een half uur op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. 13 kilometer file. Op de A16 Belgische grens Breda door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Galder staat het stil over 3 kilometer. A27 Utrecht-Den Bosch staat een file bij Noordloos van 8 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof in de WNBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract met de Nederlandse basketbalster opgezegd. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club haalde Hof vlak voor de start van het seizoen binnen met een speciaal ontwikkelcontract. Door een golf van blessures had het Amerikaanse team snel versterking nodig. Volgens de regels van die tijdelijke overeenkomst mocht ze maximaal 12 keer in actie komen. Hof wist bij het tekenen al dat haar verblijf onzeker was. Ze hield er toen al rekening mee dat het na een paar weken voorbij kon zijn. Al hoopte ze natuurlijk op een langer verblijf. Met haar debuut schreef ze wel geschiedenis. Ze is pas de derde Nederlandse speelster ooit in de prestigieuze Amerikaanse competitie. Hoewel deze droom nu snel uiteenspat, hoeft Hof niet te wanhopen over haar sportieve toekomst. Ze kijkt terug op een succesvolle Europese periode, waarin ze met USK Praag de Tsjechische titel pakte en eerder al de Euroleague won. De basketbalster hoeft bovendien niet stil te zitten. Ze heeft al een contract op zak bij de Turkse topclub Galatasaray. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als tweede in de nationale competitie. Hof stapt daarna een korte break deze zomer over om haar carrière in Europa voort te zetten.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. 13 kilometer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek. Een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Epe en Wezep. 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50. Arnhem richting Oss, tussen Renkum en knooppunt Ewijk 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda, 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De baas van de internationale sportfederatie FIA wil langer aan de macht kunnen blijven. Mohamed Ben Sulayem heeft voorgesteld om de limiet van het aantal ambtstermijnen te schrappen. Als de plannen doorgaan, kan de huidige president zich na zijn derde termijn opnieuw verkiesbaar stellen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sulayem is inmiddels al bijna 4,5 jaar de voorzitter van de autosportfederatie, maar is nog lang niet klaar om het stokje over te geven. Nu mag een president nog maximaal 12 jaar blijven zitten. Een regel die destijds is ingevoerd onder voormalig voorzitter Jean Todt. Volgende maand stemmen de leden over deze mogelijke verandering van de regels. De Autosportbond laat weten dat het voorstel zorgt voor een gelijke lijn binnen alle organen van de federatie. Ook benadrukt ze dat de leden altijd de democratische vrijheid behouden om functionarissen te kiezen. Naast het schrappen van de termijnlimiet liggen er nog twee andere wijzigingen op tafel. Zo moeten toekomstige kandidaten van het presidentschap flink wat ervaring binnen de organisatie aantonen. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van een team van vicepresidenten vervroegd naar 100 dagen voor de verkiezing. Binnen de autosport is er discussie over de plannen. Critici wijzen erop dat het hierdoor nog moeilijker wordt om de zittende president uit te dagen. Eerder leidde het strenge stemsysteem al tot problemen, omdat kandidaten verplicht vicepresidenten uit alle 6 wereldregio's moesten voordragen. Een van de afgewezen kandidaten, Laura Villars, is vanwege deze procedure inmiddels een rechtszaak gestart tegen de Autosportbond.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2011.
2: En daar ligt dan ook een heleboel koolstofvezel. En dus is Sebastian Vettel ook maar meteen naar binnen gegaan. En Alonso duikt er achteraan. Dat is wel mooi. Die zat inmiddels nog maar op 5 seconden. Kijk, daar is hij. Hoe gaat het met de stop van Vettel? Ook lang, ook achter weer een probleem. De krik is het probleem en Alonso gaat aan de leiding. Sebastian Vettel heeft problemen in de pitstraat. Dat was dus straks bij Webber ook het geval. En krijgen we nu een knokpartij voor de leiding in de wedstrijd. Want ja, het zat dicht op elkaar. Vettel valt zelfs terug naar de derde positie. Want Lewis Hamilton zit daar nu tussen. Alonso, Hamilton, Vettel. That's the situation.

0: zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 14 kilometer file. Half uur vertraging komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Een half uur vertraging ook al voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort. Dat is na een ongeluk. Er staat 9 kilometer file met een uur vertraging. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file daar. En 20 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: SC Cambuur versterkt de selectie voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie met Lucas Jetten. De 18-jarige linksback maakt de overstap van Jong Ajax naar de promovendus uit Leeuwarden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jetten speelde zijn wedstrijden tot nu toe in Amsterdam, waar hij 2 jaar geleden nog werd verkozen tot het grootste talent uit de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Ajax kon blijven, kiest de verdediger nu voor een kans op het hoogste niveau. Technisch manager Lars Lamboy laat weten dat de club hoge verwachtingen heeft. Volgens Lamboy is Jetten technisch begaafd, comfortabel aan de bal en brengt hij veel energie en loopvermogen met zich mee. De jonge voetballer, die als baby werd geadopteerd uit Zuid-Afrika, staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Dat heeft te maken met zijn familieband, want hij is de achterneef van premier Rob Jetten. De politicus zat in het verleden al op de tribune toen de verdediger voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van Ajax zat. De voetballer geeft zelf aan dat hij er geen problemen mee heeft als mensen vragen naar de gezinssituatie of de bekende familienaam. Hij begrijpt de nieuwsgierigheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nu echt tijd is om op het voetbalveld naam voor zichzelf te gaan maken. Bij Cambuur krijgt hij daarvoor de komende tijd de ruimte in de Eredivisie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder. Het heeft te maken met een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen, een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. Drie rijstroken van A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. File op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 4 kilometer, half uur vertraging. En het heeft direct te maken met een ongeluk op de N434, de weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Luke Littler heeft de Premier League-titel darts veroverd. De 19-jarige Engelsman barstte na de finale in tranen uit en sprak openhartig over een emotioneel en turbulent seizoen, waarin hij zwaar onder druk stond door de vijandige houding van het publiek. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De winst levert Littler zijn tweede Premier League-titel op, eveneens een geldsom van ruim 400.000 euro. Toch was de weg naar de overwinning mentaal zwaar. Na een incident in Manchester, waarbij hij het publiek opjutte in een wedstrijd tegen Gian van Veen, keerde de zaal zich in de weken daarna massaal tegen hem. Vooral in Rotterdam werd hij als de grote vijand onthaald. Het sportieve dieptepunt volgde in Brighton, waar Littler zijn laagste gemiddelde ooit op een televisietoernooi gooide. Littler vertelde na zijn titelwinst dat hij destijds thuis aangaf niet meer wekelijks tegen de supporters te willen vechten. Hij wilde niet naar buiten en zag op tegen de volgende speelrondes. Verliezend finalist Luke Humphries nam op het podium zelf even het woord over, zodat zijn

0: traditionele landgenoot kon bijkomen. Liller benadrukt dat hij niet zoekt naar sympathie, maar dat hij simpelweg wil delen hoe diep hij heeft gezeten. Hij is vooral trots dat hij zichzelf na die moeilijke periode heeft herpakt en naar eigen zeggen het tegendeel heeft bewezen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Sepang, Maleisië. 2017.
3: Laatste ronde van de grote prijs van Maleisië. Ik zie spanning bij vader Jos. De allerlaatste Grand Prix van Maleisië. We begonnen hier in 1999. Toen heette de winnaar Michael Schumacher. Daniel Ricciardo won hem vorig jaar. Hier is de laatste bocht voor Max Verstappen. En daar gaan we. Hoppata, hoppatee, daar is nummer 2. Wat een snaar strakke overwinning.
4: Yes! Woo!
5: Ah, well done, Max. Well done, mate. That was absolutely on merit. On merit. Flawless drive. And happy birthday, mate.
4: I enjoyed that one.
5: super job, Max. That's really great drive. So welcome to being a 20-year-old. Great start to a new decade for you. Well done.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond, vooral in het westen, noorden, oosten en zuidoosten van het land, kans op zware onweersbuien. Verder staat er al 600 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een paar bijzonderheden, A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bodegraven 10 kilometer file, vanaf de meer een dik 20 minuten vertraging door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht, vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Vanaf Den Dolder 10 kilometer file en een uur vertraging. Richting Amersfoort kun je beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag had er nog 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel hebben die file veroorzaakt. Maar de Corbulo-tunnel is weer vrij in de N434 in beide richtingen. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. 27 kilometer file vanaf knooppunt Grijshoord met 50 minuten vertraging. En ook dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felbegeerde handtekening van Max Verstappen onder een langer verblijf in de Formule 1 hangt nauw samen met de reglementen. Red Bull teambaas Laurent Mekies verwacht dat de FIA de motorregels uiteindelijk verder zal aanpassen om de wereldkampioen aan boord te houden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De huidige regels voor de hybride motoren krijgen veel kritiek, onder andere van Verstappen. De bond wil de regels herzien om de verbrandingsmotor meer vermogen te geven en de elektrische aandrijving terug te schroeven. Het plan stuit echter op verzet van concurrenten zoals Audi, Ferrari en Honda. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat de aanpassingen ook grote gevolgen hebben voor het ontwerp van de auto's. De fabrikanten willen de wijzigingen daarom uitstellen. Mekies benadrukt dat de teams hun eigen belang opzij moeten zetten voor de toekomst van de sport. Volgens de teambaas is iedereen gebaat bij een definitieve oplossing, in plaats van een voortdurende discussie. Hij blijft er dan ook op vertrouwen dat er een meerderheid stemt voor de verbeteringen. Als de plannen doorgaan, vergroot dat de kans dat Verstappen zijn contract tot en met 2028 uit zal zitten. Mekies ziet dat de sport momenteel fantastische gevechten op de baan oplevert en denkt dat de leveranciers uiteindelijk samen tot een compromis komen om dit knelpunt op te lossen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land is er kans op zware onweersbuien vanmiddag en vanavond. Verder zijn we al bezig aan een drukke avondspits. Ruim 700 kilometer file bij elkaar. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. 20 kilometer file vanaf Driebergen, een half uur vertraging. Het is allemaal nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 5 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens 20 minuten vertraging richting Breda bij Werkendam in de vorm van 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum veroorzaken een half uur vertraging. 4 kilometer file vanaf Oegstgeest. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Nederlandse tennistalenten Thijs Bogaert en Mees Rutkering hebben een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen. Bogaert mag direct starten in het hoofdtoernooi, terwijl Rutkering via de kwartfinales probeert een plek af te dwingen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de toevoeging van de 17-jarige Bogaert staan er 3 Nederlanders op de startlijst van het hoofdtoernooi bij de mannen. Eerder is de deelname van Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp al bevestigd. Bij de vrouwen vertegenwoordigt Suzanne Lamens de Nederlandse kleuren op het Brabantse gras. Voor Bogaert is het spelen op het hoogste niveau niet nieuw. Eerder maakte hij al indruk tijdens het grote indoortoernooi in Rotterdam. Daar stond hij bij zijn debuut meteen tegenover de Zwitserse drievoudig Grand Slam winnaar Stan Wawrinka. Hoewel de jonge Nederlander destijds in 2 sets verloor, gaf die wedstrijd een duidelijk signaal af van zijn potentieel. Rutkering probeert zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. De 18-jarige tennisser stond vorig jaar voor exact dezelfde opgave in Rosmalen. Toen greep hij net naast een ticket voor het hoofdschema. De nummer 454 van de wereld hoopt dat de opgedane ervaring hem dit keer wel voorbij de kwalificatierondes helpt. De organisatie van het toernooi laat weten vol in te zetten op de ontwikkeling van deze jonge spelers door ze dit podium te bieden.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Brazilië. 2016.
1: Mag Lewis de pace weer laten zakken. Dan zit Max alweer naast. Er is geen overstuur bij Max. Zit helemaal aan de buitenkant op een andere lijn. Buitenlangs. En we zijn onderweg. 31ste ronde van de Grand Prix. Komt hij uit die spray? Zit hij nog voor Sergio Perez? Ja. Zit hij aan de binnenkant bij Nico Rosberg? Ja. Zit hij dicht genoeg bij? Nee. Maar Perez ook niet. Hij remt hem wel in. Hij remt hem wel in. Maar alleen maar om druk te zetten. Rosberg ook goed verdedigd. Kan je ook niks van zeggen. Slim. Wellicht even kwalificatiestandje. Ah, daar een momentje van Nico Rosberg. Max weer buitenlangs. Nu kan hij aanvallen. Ga naar P2. Pakt Nico Rosberg buitenlangs. Dat ene foutmomentje uit de spray. Max op 2. Hola die. Lekker hoor.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond in grote delen van het land kans op zware windstoten en onweersbuien. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooyen. 10 minuten vertraging, er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Afsluiting duurt tot 8 uur vanavond. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Kwartier vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort. Half uur vertraging tussen Afrit Den Dolder en Leusden-Zuid. 9 kilometer. File. Half uur vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar staat de file bij Wassenaar Centrum en is 5 kilometer. 3 kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 26 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Alfred Wouwse Plantage 4 kilometer file. Maar ook daar 3 kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Andries Noppert mag transfervrij vertrekken bij SC Heerenveen, ondanks een doorlopend contract. De Friese club gunt de keeper een nieuwe stap nu hij zijn basisplaats definitief kwijt is. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Johan Hansma laat weten dat de club meewerkt aan een transfer, zodat Noppert zijn carrière ergens anders een vervolg kan geven. De 32-jarige doelman raakte zijn plek onder de lat kwijt aan Bernd Klaverboer en kwam sindsdien niet meer in actie. Volgens Hansma is Noppert nog altijd een waardevolle kracht in de spelersgroep, maar kiest de club nu vol voor de toekomst met Klaverboer. Ook krijgt Heerenveen door zijn vertrek weer wat meer financiële ademruimte. Noppert speelde in totaal 64 wedstrijden voor Heerenveen en brak landelijk door toen hij op het WK in Qatar de eerste keeper van het Nederlands elftal werd. Eerder kwam de keeper uit voor clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en het Italiaanse Foggia. De doelman gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een avontuur over de grens. Noppert merkt dat iedereen in Nederland snel een mening over hem klaar heeft. Zeker na zijn optreden op het wereldkampioenschap. Een buitenlandse club is volgens hem dan ook de perfecte manier om die druk achter zich te laten en ergens opnieuw te beginnen. Heerenveen is in elk geval bereid om mee te werken aan die wens.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 800 kilometer file in het land. De avondspits is in volle gang. En vanmiddag en vanavond ook nog in grote delen van het land kans op zware onweersbuien. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file. Vanaf Culemborg een uur vertraging, want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer file tussen Houten Oost en Bodegraven. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, kwartier vertraging. Daar. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. File rijden over 9 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein met een uur vertraging.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Italiaanse wegen maken zich op voor de start van de Giro d'Italia voor vrouwen. De Nederlandse wielertop staat met torenhoge ambities aan de vertrekstreep in Italië. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sprinter Lorena Wiebes mikt direct op de openingsrit om zo de allereerste roze leiderstrui uit haar carrière te pakken. Ondertussen keert Demi Vollering na 4 jaar afwezigheid terug met maar 1 doel. En dat is de eindoverwinning. Wiebes reist met veel vertrouwen af naar Italië. De sprinter won dit wielerseizoen al 10 wedstrijden... en trainde de afgelopen periode specifiek op topsnelheid achter de scooter van haar vader. De openingsetappe is vlak en Wiebes geeft aan dat haar ploeg er alles aan zal doen om de sprint perfect uit te voeren. Ze hoopt de roze trui daarna minstens tot de individuele tijdrit vast te houden. Vanaf dat moment verschuift de aandacht naar de klassementrensters, met Vollering als de grote favoriet. Voor haar is deze ronde een kans om sportgeschiedenis te schrijven. Na eerdere eindzegens in de Tour en de Vuelta kan zij de unieke verzameling van de 3 grote rondes compleet maken. Vollering laat weten dat ze erg uitkijkt naar de loodzware bergritten in de slotweek. Vooral de iconische beklimming van de Col delle Finestre gaat uitmaken wie er echt mee kan doen om de winst. Volgens de topfavoriet is het een legendarische berg die deze editie extra speciaal maakt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: 24e ronde van de wedstrijd hier in Hockenheim. Gele vlaggen. Een wandelende man langs de baan. Is dat een fotograaf? Of is die man gewoon niet wies? Wat doet die man daar? Wat doet die man daar, joh? Jezus. Oké. Ik zou hier, een man on track. Ik zou hier een safety car situatie van maken. Wat is dit voor iets? Ja, die is al. Fuckeroni. Oké, daar gaat de voorsprong van Hakkinen en Coulthard. En Trulli juicht en de Rosa lacht mee. Deze man heeft een complete tekst op zijn rug staan. Daar waar wij in de Tour de France nog wel eens een man met een duivelspak zien lopen, loopt er hier een man met een verhaal op zijn rug. Die wordt er gewoon weggehaald zo direct. En dat was het dan. De beide McLarens, die hebben pech gehad, die waren net over start-finish toen dat moment gebeurde.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, de meeste files in de Randstad in het midden van het land. Veel vertraging op de volgende wegen. En ook moet je rekening houden met onderweg en af en toe een zware onweersbui. A2 Eindhoven-Utrecht, 3 kwartier vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Culemborg duurt er een uur langer over, want een ongeluk bij Zaltbommel houdt de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht, 13 kilometer file tussen Veenendaal-West en Driebergen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem door naar Den Haag. Bij Nieuwerbrug een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanuit Houten-Oost rijdt het langzaam over 21 kilometer met een uur vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooien, 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Maar door een ongeluk met een vrachtwagen is de weg daar dicht en moet je omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Kapotte auto op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum, 8 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. Want er zijn 2 rijstroken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof in de WNBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract met de Nederlandse basketbalster opgezegd. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club haalde Hof vlak voor de start van het seizoen binnen met een speciaal ontwikkelcontract. Door een golf van blessures had het Amerikaanse team snel versterking nodig. Volgens de regels van die tijdelijke overeenkomst mocht ze maximaal 12 keer in actie komen. Hof wist bij het tekenen al dat haar verblijf onzeker was. Ze hield er toen al rekening mee dat het na een paar weken voorbij kon zijn. Al hoopte ze natuurlijk op een langer verblijf. Met haar debuut schreef ze wel geschiedenis. Ze is pas de derde Nederlandse speelster ooit in de prestigieuze Amerikaanse competitie. Hoewel deze droom nu snel uiteenspat, hoeft Hof niet te wanhopen over haar sportieve toekomst. Ze kijkt terug op een succesvolle Europese periode, waarin ze met USK Praag de Tsjechische titel pakte en eerder al de Euroleague won. De basketbalster hoeft bovendien niet stil te zitten. Ze heeft al een contract op zak bij de Turkse topclub Galatasaray. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als tweede in de nationale competitie. Hof stapt daarna een korte break deze zomer over om haar carrière in Europa voor te zetten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Er zijn nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Je op onthoudt een half uur op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met 1 uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Doe je er 1 uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooyen voor politieonderzoek naar een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De baas van de internationale sportfederatie FIA wil langer aan de macht kunnen blijven. Mohamed Ben Sulayem heeft voorgesteld om de limiet van het aantal ambtstermijnen te schrappen. Als de plannen doorgaan, kan de huidige president zich na zijn derde termijn opnieuw verkiesbaar stellen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sulayem is inmiddels al bijna 4,5 jaar de voorzitter van de autosportfederatie, maar is nog lang niet klaar om het stokje over te geven. Nu mag een president nog maximaal 12 jaar blijven zitten. Een regel die destijds is ingevoerd onder voormalig voorzitter Jean Todt. Volgende maand stemmen de leden over deze mogelijke verandering van de regels. De Autosportbond laat weten dat het voorstel zorgt voor een gelijke lijn binnen alle organen van de federatie. Ook benadrukt ze dat de leden altijd de democratische vrijheid behouden om functionarissen te kiezen. Naast het schrappen van de termijnlimiet liggen er nog twee andere wijzigingen op tafel. Zo moeten toekomstige kandidaten van het presidentschap flink wat ervaring binnen de organisatie aantonen. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van een team van vicepresidenten vervroegd naar 100 dagen voor de verkiezing. Binnen de autosport is er discussie over de plannen. Critici wijzen erop dat het hierdoor nog moeilijker wordt om de zittende president uit te dagen. Eerder leidde het strenge stemsysteem al tot problemen, omdat kandidaten verplicht

0: vicepresidenten uit alle 6 wereldregio's moesten voordragen. Een van de afgewezen kandidaten, Laura Villars, is vanwege deze procedure inmiddels een rechtszaak gestart tegen de Autosportbond.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is nog een kleine 300 kilometer file over van deze avondspits. Dus het drukste moment ligt al ver achter ons. Maar toch, op veel plaatsen is het nog behoorlijk file rijden. En er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. 20 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Dan de A13 Den Haag-Rotterdam. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 bij Rotterdam Airport. 3 rijstroken zijn er daar dicht. Vanaf Delft-Noord 5 kilometer file en een uur vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos de kop van 18 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: SC Cambuur versterkt de selectie voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie met Lucas Jetten. De 18-jarige linksback maakt de overstap van Jong Ajax naar de promovendus uit Leeuwarden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jetten speelde zijn wedstrijden tot nu toe in Amsterdam, waar hij 2 jaar geleden nog werd verkozen tot het grootste talent uit de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Ajax kon blijven, kiest de verdediger nu voor een kans op het hoogste niveau. Technisch manager Lars Lamboy laat weten dat de club hoge verwachtingen heeft. Volgens Lamboy is Jetten technisch begaafd, comfortabel aan de bal en brengt hij veel energie en loopvermogen met zich mee. De jonge voetballer, die als baby werd geadopteerd uit Zuid-Afrika, staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Dat heeft te maken met zijn familieband, want hij is de achterneef van premier Rob Jetten. De politicus zat in het verleden al op de tribune toen de verdediger voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van Ajax zat. De voetballer geeft zelf aan dat hij er geen problemen mee heeft als mensen vragen naar de gezinssituatie of de bekende familienaam. Hij begrijpt de nieuwsgierigheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nu echt tijd is om op het voetbalveld naam voor zichzelf te gaan maken. Bij Cambuur krijgt hij daarvoor de komende tijd de ruimte in de Eredivisie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken nog buien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer nog last van hebben. Verder is het einde van de avondspits in zich. Al staat er nog 150 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 12 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos de kop van 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd duurde ruim 20 minuten langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 9 kilometer file met een kwartier vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Luke Littler heeft de Premier League-titel darts veroverd. De 19-jarige Engelsman barstte na de finale in tranen uit en sprak openhartig over een emotioneel en turbulent seizoen, waarin hij zwaar onder druk stond door de vijandige houding van het publiek. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De winst levert Littler zijn tweede Premier League-titel op, eveneens een geldsom van ruim 400.000 euro. Toch was de weg naar de overwinning mentaal zwaar. Na een incident in Manchester, waarbij hij het publiek opjutte in een wedstrijd tegen Gian van Veen, keerde de zaal zich in de weken daarna massaal tegen hem.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2011.
3: Oh nee, man, wat een crash! Bij het insturen doet Kobayashi alles fout. Hier kan Lewis Hamilton niets aan doen. Boom, en klaar. Hamilton, die voorbij gegaan was aan Kobayashi, terugging naar zijn lijn. En daar op zijn linkerachterwiel getoucheerd werd door Kobayashi. Je zou kunnen denken, is hij dan te vroeg teruggegaan? Ik weet het niet. Moet ik hem terugzien, maar het leek alsof Lewis hier niet zo heel veel aan kon doen. Nogmaals kijken, hij is er voorbij. En dan is hij achtervleugel open, dan verdedigt hij zijn plek. Dan zit Kobayashi daar. Oeh, hij snijdt zichzelf waarschijnlijk gewoon terug. Ja, hij snijdt zichzelf terug. Eigen fout. Dus niet Kobayashi, want die kan niet in het niks oplossen. Hij dacht, ik heb hem, ik ben er voorbij.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware buien vallen met plaatselijk een klap onweer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch nog file rijden over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met een kwartier vertraging. Half uur vertraging door bomen op de weg op de rijbaan van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 5 kilometer file en dus een half uur vertraging. Richting Rotterdam, pak dan de route via de A4 richting Rotterdam. Kleine 10 minuten vertraging op die route. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos nog een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven-Arnhem rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef. Met ook daar een kwartiertje op onthoud nog.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felbegeerde handtekening van Max Verstappen onder een langer verblijf in de Formule 1 hangt nauw samen met de reglementen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies verwacht dat de FIA de motorregels uiteindelijk verder zal aanpassen om de wereldkampioen aan boord te houden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De huidige regels voor de hybride motoren krijgen veel kritiek, onder andere van Verstappen. De bond wil de regels herzien om de verbrandingsmotor meer vermogen te geven en de elektrische aandrijving terug te schroeven. Het plan stuit echter op verzet van concurrenten zoals Audi, Ferrari en Honda. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat de aanpassingen ook grote gevolgen hebben voor het ontwerp van de auto's. De fabrikanten willen de wijzigingen daarom uitstellen. Mekies benadrukt dat de teams hun eigen belang opzij moeten zetten voor de toekomst van de sport. Volgens de teambaas is iedereen gebaat bij een definitieve oplossing, in plaats van een voortdurende discussie. Hij blijft er dan ook op vertrouwen dat er een meerderheid stemt voor de verbeteringen. Als de plannen doorgaan, vergroot dat de kans dat Verstappen zijn contract tot en met 2028 uit zal zitten. Mekies ziet dat de sport momenteel fantastische gevechten op de baan oplevert en denkt dat de leveranciers uiteindelijk samen tot een compromis komen om dit knelpunt op te lossen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog onweersbuien vallen. Verder staat er nog file op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 4 kilometer en een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. 3 rijstroken van de A13 zijn nog dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dus bij Rotterdam Airport zijn bomen op de rijbaan terechtgekomen. 5 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Verkeer richting Rotterdam kan beter de A4 nemen. En op de A27 Utrecht-Gorkum nog 5 minuten vertraging bij Noorderloos.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: De Nederlandse tennistalenten Thijs Bogaert en Mees Rutkering hebben een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen. Bogaert mag direct starten in het hoofdtoernooi, terwijl Rutkering via de kwartfinales probeert een plek af te dwingen. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de toevoeging van de 17-jarige Bogaert staan er 3 Nederlanders op de startlijst van het hoofdtoernooi bij de mannen. Eerder is de deelname van Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp al bevestigd. Bij de vrouwen vertegenwoordigt Suzanne Lamens de Nederlandse kleuren op het Brabantse gras. Voor Bogaert is het spelen op het hoogste niveau niet nieuw. Eerder maakte hij al indruk tijdens het grote indoortoernooi in Rotterdam. Daar stond hij bij zijn debuut meteen tegenover de Zwitserse drievoudig Grand Slam winnaar Stan Wawrinka. Hoewel de jonge Nederlander destijds in 2 sets verloor, gaf die wedstrijd een duidelijk signaal af van zijn potentieel. Rutkering probeert zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. De 18-jarige tennisser stond vorig jaar voor exact dezelfde opgave in Rosmalen. Toen greep hij net naast een ticket voor het hoofdschema. De nummer 454 van de wereld hoopt dat de opgedane ervaring hem dit keer wel voorbij de kwalificatierondes helpt. De organisatie van het toernooi laat weten vol in te zetten op de ontwikkeling van deze jonge spelers door ze dit podium te bieden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Suzuka, Japan. 2015.
3: Mag je hier wat verder weg?
4: Ja, ik trek hier wel weg hoor.
3: Wie weet, wie weet. Het zou kunnen. Dan moet hij nu komen. Dan moet hij nu komen. Alonso verdedigt. Max via de buitenkant. Max via de buitenkant. En er voorbij. Juist. Dat ene momentje van Fernando Alonso in de Casio. Dat is dan het venijn. Dan heb je hem even niet goed. Dan is de exit niet fijn. En dan is dit het resultaat. Hij mag ook niet terugblokken nu, hè. Goed gedaan. Max, we stappen naar P10.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware buien vallen. Misschien met een klap onweer. En verder staat er nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport zijn bomen omgewaaid. 3 rijstroken zijn dicht. De vertraging een half uur. Dus je kan maar beter omrijden via de A4 richting Rotterdam.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Andries Noppert mag transfervrij vertrekken bij SC Heerenveen, ondanks een doorlopend contract. De Friese club gunt de keeper een nieuwe stap nu hij zijn basisplaats definitief kwijt is. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Johan Hansma laat weten dat de club meewerkt aan een transfer, zodat Noppert zijn carrière ergens anders een vervolg kan geven. De 32-jarige doelman raakte zijn plek onder de lat kwijt aan Bernd Klaverboer en kwam sindsdien niet meer in actie. Volgens Hansma is Noppert nog altijd een waardevolle kracht in de spelersgroep, maar kiest de club nu vol voor de toekomst met Klaverboer. Ook krijgt Heerenveen door zijn vertrek weer wat meer financiële ademruimte. Noppert speelde in totaal 64 wedstrijden voor Heerenveen en brak landelijk door toen hij op het WK in Qatar de eerste keeper van het Nederlands elftal werd. Eerder kwam de keeper uit voor clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en het Italiaanse Foggia. De doelman gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een avontuur over de grens. Noppert merkt dat iedereen in Nederland snel een mening over hem klaar heeft. Zeker na zijn optreden op het wereldkampioenschap. Een buitenlandse club is volgens hem dan ook de perfecte manier om die druk achter zich te laten en ergens opnieuw te beginnen. Heerenveen is in elk geval bereid om mee te werken aan die wens.
2: Dit is
0: jouw sportradio. Jouw

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Italiaanse wegen maken zich op voor de start van de Giro d'Italia voor vrouwen. De Nederlandse wielertop staat met torenhoge ambities aan de vertrekstreep in Italië. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sprinter Lorena Wiebes mikt direct op de openingsrit om zo de allereerste roze leiderstrui uit haar carrière te pakken. Ondertussen keert Demi Vollering na 4 jaar afwezigheid terug met maar 1 doel. En dat is de eindoverwinning. Wiebes reist met veel vertrouwen af naar Italië. De sprinter won dit wielerseizoen al 10 wedstrijden... en trainde de afgelopen periode specifiek op topsnelheid achter de scooter van haar vader. De openingsetappe is vlak en Wiebes...

0: Nestre gaat uitmaken wie er echt mee kan doen om de winst. Volgens de topfavoriet is het een legendarische berg die deze editie extra speciaal maakt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: weet nog. Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
1: Ze zitten erg dicht bij elkaar. Verstappen gaat daar een betere lijn. Die rijdt een betere lijn. Die zou een inhaalmanoeuvre kunnen. Een inhaalpoging. Maar gaat hij doen? Gaat hij doen? Einde rechterstuk komt hij eraan. Daarnaast. Ralf Kneip. Verstappen zet hem daarnaast. Och, fraai hè. Briljant. Ja, maar nu die grip zoeken. En blijven rijden. Pak dat punt maar met een opgeheven hoofd. Ik denk dat dat veel belangrijker is.

is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof in de WNBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract met de Nederlandse basketbalster opgezegd. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club haalde Hof vlak voor de start van het seizoen binnen met een speciaal ontwikkelcontract. Door een golf van blessures had het Amerikaanse team snel versterking nodig. Volgens de regels van die tijdelijke overeenkomst mocht ze maximaal 12 keer in actie komen. Hof wist bij het tekenen al dat haar verblijf onzeker was. Ze hield er toen al rekening mee dat het na een paar weken voorbij kon zijn. Al hoopte ze natuurlijk op een langer verblijf. Met haar debuut schreef ze wel geschiedenis. Ze is pas de derde Nederlandse speelster ooit in de prestigieuze Amerikaanse competitie. Hoewel deze droom nu snel uiteenspat, hoeft Hof niet te wanhopen over haar sportieve toekomst. Ze kijkt terug op een succesvolle Europese periode, waarin ze met USK Praag de Tsjechische titel pakte en eerder al de Euroleague won. De basketbalster hoeft bovendien niet stil te zitten. Ze heeft al een contract op zak bij de Turkse topclub Galatasaray. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als tweede in de nationale competitie. Hof stapt daarna een korte break deze zomer over om haar carrière in Europa voor te zetten.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De baas van de internationale sportfederatie FIA wil langer aan de macht kunnen blijven. Mohamed Ben Sulayem heeft voorgesteld om de limiet van het aantal ambtstermijnen te schrappen. Als de plannen doorgaan, kan de huidige president zich na zijn derde termijn opnieuw verkiesbaar stellen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sulayem is inmiddels al bijna 4,5 jaar de voorzitter van de Autosportfederatie.

0: flink wat ervaring binnen de organisatie aantonen. Daarnaast wordt de deadline voor het indienen van een team van vicepresidenten vervroegd naar 100 dagen voor de verkiezing. Binnen de autosport is er discussie over de plannen. Critici wijzen erop dat het hierdoor nog moeilijker wordt om de zittende president uit te dagen. Eerder leidde het strenge stemsysteem al tot problemen, omdat kandidaten verplicht vicepresidenten uit alle 6 wereldregio's moesten voordragen. Een van de afgewezen kandidaten, Laura Villars, is vanwege deze procedure inmiddels een rechtszaak gestart tegen de Autosportbond.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Donington Park, Engeland. 1993.
2: Het licht op rood. En dan op groen en we zijn weg. Oh, Senna heeft een slechte start. Goeie start van Carl Wendlinger. Ayrton Senna leek wat langzamer weg. Zit er aan de buitenkant bij Schumacher. Senna aan de binnenkant nu van Schumacher. En Senna komt weer terug. Normaal zoekt er natuurlijk ook de natte lijnen op. En kijk eens hoe mooi hij dat weer doet. Zit alweer terug op de derde plaats. Prost, voor Damon Hill, dan Senna. Wendlinger, daarachter is een gevecht met Andretti en Schumacher. En daar gaat Senna naar de tweede plaats. Hij is snel in de regen, dat weten we. En daar het gevecht met Schumacher. Het is de Sauber van Wendlinger geweest. Ook hij heeft te veel risico genomen in de beginfase van de wedstrijd. De Senna gaat voor de leiding aan de binnenzijde. Prachtig in Redgate Corner. En Senna leidt. Vijfde bij de start, eerste bij de eerste doorkomst. En dan zijn er mensen die roepen dat je niet hardop mag roepen dat je goed kan rijden in de regen. Goed, het bewijs is hier.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. SC Cambuur versterkt de selectie voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie met Lucas Jetten. De 18-jarige linksback maakt de overstap van Jong Ajax naar de promovendus uit Leeuwarden. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jetten speelde zijn wedstrijden tot nu toe in Amsterdam, waar hij 2 jaar geleden nog werd verkozen tot het grootste talent uit de jeugdopleiding. Hoewel hij bij Ajax kon blijven, kiest de verdediger nu voor een kans op het hoogste niveau. Technisch manager Lars Lamboy laat weten dat de club hoge verwachtingen heeft. Volgens Lamboy is Jetten technisch begaafd, comfortabel aan de bal en brengt hij veel energie en loopvermogen met zich mee. De jonge voetballer, die als baby werd geadopteerd uit Zuid-Afrika, staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Dat heeft te maken met zijn familieband, want hij is de achterneef van premier Rob Jetten. De politicus zat in het verleden al op de tribune toen de verdediger voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal van Ajax zat. De voetballer geeft zelf aan dat hij er geen problemen mee heeft als mensen vragen naar de gezinssituatie of de bekende familienaam. Hij begrijpt de nieuwsgierigheid, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nu echt tijd is om op het voetbalveld naam voor zichzelf te gaan maken. Bij Cambuur krijgt hij daarvoor de komende tijd de ruimte in de Eredivisie.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler heeft de Premier League-titel darts veroverd. De 19-jarige Engelsman barstte na de finale in tranen uit en sprak openhartig over een emotioneel en turbulent seizoen, waarin hij zwaar onder druk stond door de vijandige houding van het publiek. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De winst levert Littler zijn tweede Premier League-titel op, eveneens een geldsom van ruim 400.000 euro. Toch was de weg naar de overwinning mentaal zwaar. Na een incident in Manchester, waarbij hij het publiek opjutte in een wedstrijd tegen Gian van Veen, keerde de zaal zich in de weken daarna massaal tegen hem. Vooral in Rotterdam werd hij als de grote vijand onthaald. Het sportieve dieptepunt volgde in Brighton, waar Littler zijn laagste gemiddelde ooit op een televisietoernooi gooide. Littler vertelde na zijn titelwinst dat hij destijds thuis aangaf niet meer wekelijks tegen de supporters te willen vechten. Hij wilde niet naar buiten en zag op tegen de volgende speelrondes. Verliezend finalist Luke Humphries nam op het podium zelf even het woord over, zodat zijn emotionele landgenoot kon bijkomen. Littler benadrukt dat hij niet zoekt naar sympathie, maar dat hij simpelweg wil delen hoe diep hij heeft gezeten. Hij is vooral trots dat hij zichzelf na die moeilijke periode heeft herpakt en naar eigen zeggen het tegendeel heeft bewezen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2007.
3: Kimi Räikkönen. Geboren in 1979 in Espoo in Finland. Debuteerde in 2001 bij Sauber. Dit is zijn 120ste Grand Prix. Wordt zijn 15e overwinning. Begon hier vandaag als de man die met de kleinste kans wereldkampioen kon worden. Waarvan iedereen riep, ja, staat verklaring die zondag niet met lege handen. Ach ja, nee, dan moet er wel zoveel gebeuren. Ja, die dingen gebeuren. Dat is de autoracerij. Dat is lastig. Dat heeft Lewis Hamilton ondervonden. Na een probleempje in de eerste ronde waarbij hij te wijd ging. Daarna zijn auto die hij mee overhield. En Finland kan hem gaan bijschrijven. Want daar komt Kimi Räikkönen. Hij wordt wereldkampioen 2007. En wat zal hij daar blij mee zijn. Hopelijk ontdooit hij een beetje. Maar hij heeft hem gewoon in de pocket. Zwart-wit geblokt, gezwaaid voor de wereldkampioen. Kimi Räikkönen, massa op een tweede plaats op 1,4 seconden.
1: Grand Prix Radio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De felbegeerde handtekening van Max Verstappen onder een langer verblijf in de Formule 1 hangt nauw samen met de reglementen. Red Bull teambaas Laurent Mekies verwacht dat de FIA de motorregels uiteindelijk verder zal aanpassen om de wereldkampioen aan boord te houden. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De huidige regels voor de hybride motoren krijgen veel kritiek, onder andere van Verstappen. De bond wil de regels herzien om de verbrandingsmotor meer vermogen te geven en de elektrische aandrijving terug te schroeven. Het plan stuit echter op verzet van concurrenten zoals Audi, Ferrari en Honda. Zij vrezen voor hoge kosten, omdat de aanpassingen ook grote gevolgen hebben voor het ontwerp van de auto's. De fabrikanten willen de wijzigingen daarom uitstellen. Mekies benadrukt dat de teams hun eigen belang opzij moeten zetten voor de toekomst van de sport. Volgens de teambaas is iedereen gebaat bij een definitieve oplossing, in plaats van een voortdurende discussie. Hij blijft er dan ook op vertrouwen dat er een meerderheid stemt voor de verbeteringen. Als de plannen doorgaan, vergroot dat de kans dat Verstappen zijn contract tot en met 2028 uit zal zitten. Mekies ziet dat de sport momenteel fantastische gevechten op de baan oplevert en denkt dat de leveranciers uiteindelijk samen tot een compromis komen om dit knelpunt op te lossen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: De Nederlandse tennistalenten Thijs Bogaert en Mees Rutkering hebben een wildcard gekregen voor het grastoernooi van Rosmalen. Bogaert mag direct starten in het hoofdtoernooi, terwijl Rutkering via de kwartfinales probeert een plek af te dwingen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de toevoeging van de 17-jarige Bogaert staan er 3 Nederlanders op de startlijst van het hoofdtoernooi bij de mannen. Eerder is de deelname van Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp al bevestigd. Bij de vrouwen vertegenwoordigt Suzanne Lamens de Nederlandse kleuren op het Brabantse gras. Voor Bogaert is het spelen op het hoogste niveau niet nieuw. Eerder maakte hij al indruk tijdens het grote indoortoernooi in Rotterdam. Daar stond hij bij zijn debuut meteen tegenover de Zwitserse drievoudig Grand Slam winnaar Stan Wawrinka. Hoewel de jonge Nederlander destijds in 2 sets verloor, gaf die wedstrijd een duidelijk signaal af van zijn potentieel. Rutkering probeert zich via het kwalificatietoernooi te bewijzen. De 18-jarige tennisser stond vorig jaar voor exact dezelfde opgave in Rosmalen. Toen greep hij net naast een ticket voor het hoofdschema. De nummer 454 van de wereld hoopt dat de opgedane ervaring hem dit keer wel voorbij de kwalificatierondes helpt. De organisatie van het toernooi laat weten vol in te zetten op de ontwikkeling van deze jonge spelers door ze dit podium te bieden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké, dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar, hè. Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Andries Noppert mag transfervrij vertrekken bij SC Heerenveen, ondanks een doorlopend contract. De Friese club gunt de keeper een nieuwe stap nu hij zijn basisplaats definitief kwijt is. Ik ben Gert-Jan van der Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch manager Johan Hansma laat weten dat de club meewerkt aan een transfer, zodat Noppert zijn carrière ergens anders een vervolg kan geven. De 32-jarige doelman raakte zijn plek onder de lat kwijt aan Bernd Klaverboer en kwam sindsdien niet meer in actie. Volgens Hansma is Noppert nog altijd een waardevolle kracht in de spelersgroep, maar kiest de club nu vol voor de toekomst met Klaverboer. Ook krijgt Heerenveen door zijn vertrek weer wat meer financiële ademruimte. Noppert speelde in totaal 64 wedstrijden voor Heerenveen en brak landelijk door toen hij op het WK in Qatar de eerste keeper van het Nederlands elftal werd. Eerder kwam de keeper uit voor clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en het Italiaanse Foggia. De doelman gaf zelf al aan dat hij openstaat voor een avontuur over de grens. Noppert merkt dat iedereen in Nederland snel een mening over hem klaar heeft. Zeker na zijn optreden op het wereldkampioenschap. Een buitenlandse club is volgens hem dan ook de perfecte manier om die druk achter zich te laten en ergens opnieuw te beginnen. Heerenveen is in elk geval bereid om mee te werken aan die wens.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Italiaanse wegen maken zich op voor de start van de Giro d'Italia voor vrouwen. De Nederlandse wielertop staat met torenhoge ambities aan de vertrekstreep in Italië. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sprinter Lorena Wiebes mikt direct op de openingsrit om zo de allereerste roze leiderstrui uit haar carrière te pakken. Ondertussen keert Demi Vollering na 4 jaar afwezigheid terug met maar 1 doel. En dat is de eindoverwinning. Wiebes reist met veel vertrouwen af naar Italië. De sprinter won dit wielerseizoen al 10 wedstrijden... en trainde de afgelopen periode specifiek op topsnelheid achter de scooter van haar vader. De openingsetappe is vlak en Wiebes geeft aan dat haar ploeg er alles aan zal doen om de sprint perfect uit te voeren. Ze hoopt de roze trui daarna minstens tot de individuele tijdrit vast te houden. Vanaf dat moment verschuift de aandacht naar de klassementrensters, met Vollering als de grote favoriet. Voor haar is deze ronde een kans om sportgeschiedenis te schrijven. Na eerdere eindzegens in de Tour en de Vuelta kan zij de unieke verzameling van de 3 grote rondes compleet maken. Vollering laat weten dat ze erg uitkijkt naar de loodzware bergritten in de slotweek. Vooral de iconische beklimming van de Col delle Finestre gaat uitmaken wie er echt mee kan doen om de winst. Volgens de topfavoriet is het een legendarische berg die deze editie extra speciaal maakt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay, Singapore. 2017.
3: Lichten zijn aan en als ze uit zijn, zijn we onderweg. En wie maakt er dan een prima start? Verstappen rolt goed weg. Binnenkant ook. Kijk die Raikkonen. Raikkonen goed Verstappen. Raikkonen ding. De touché. Raikkonen steekt naar binnen en heeft Max alweer op juist. Dat doet Raikkonen ook. Het kan zomaar voorbij zijn in de eerste bocht. En het is voorbij in de eerste bocht. Raikkonen had een wereldstart. Dwingt naar rechts. Raakt Verstappen en klaar. En daar is ook Vettel gespind. En kijk aan de achterkant. Daar komt alle koelvloeistof eruit bij de auto van Sebastian Vettel.
4: Ah, oh, goddammit. Oh.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Het Amerikaanse basketbalavontuur van Emese Hof in de WNBA is na 3 wedstrijden alweer voorbij. Minnesota Lynx heeft het tijdelijke contract met de Nederlandse basketbalster opgezegd. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De club haalde Hof vlak voor de start van het seizoen binnen met een speciaal ontwikkelcontract. Door een golf van blessures had het Amerikaanse team snel versterking nodig. Volgens de regels van die tijdelijke overeenkomst mocht ze maximaal 12 keer in actie komen. Hof wist bij het tekenen al dat haar verblijf onzeker was. Ze hield er toen al rekening mee dat het na een paar weken voorbij kon zijn. Al hoopte ze natuurlijk op een langer verblijf. Met haar debuut schreef ze wel geschiedenis. Ze is pas de 3e Nederlandse speelster ooit in de prestigieuze Amerikaanse competitie. Hoewel deze droom nu snel uiteenspat, hoeft Hof niet te wanhopen over haar sportieve toekomst. Ze kijkt terug op een succesvolle Europese periode, waarin ze met USK Praag de Tsjechische titel pakte en eerder al de Euroleague won. De basketbalster hoeft bovendien niet stil te zitten. Ze heeft al een contract op zak bij de Turkse topclub Galatasaray. Die ploeg eindigde afgelopen seizoen als 2e in de nationale competitie. Hof stapt daarna een korte break deze zomer over om haar carrière in Europa voor te zetten.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.